0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ecclesia is een programma met religieuze muziek door de eeuwen heen, met de nadruk op Nederlandse, Duitse en Engelse kerkmuziek. Tevens 2 of 3 maal in de maand een overdenking door een predikant uit onze regio. Het programma wordt elke zondag uitgezonden door de lokale omroep van de gemeente Hellendoorn en van de gemeente Rijsseholten. In Hellendoorn, 's morgens van 8 tot 9 en 's avonds van 9 tot 10. En in Rijsseholten elke zondagmorgen van 11 tot 12. Meer informatie over Ecclesia vindt u op de websites van hoifm.nl en van radio350.nl. Bent u niet in de gelegenheid te luisteren op zondag? De programma's staan een aantal maanden op internet.

Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar ons programma Ecclesia, met twee psalmen centraal. Psalm 65, maar we beginnen met psalm 27, de versen 1, 2 en 7 uit de Nieuwe Berijming. Samenzang vanuit de Evangelisch-Lutherse Kerk van Den Haag. Aan het orgel Rien Donkersloot.

We blijven bij Psalm 27, want we gaan naar Engeland, naar de componist Handel, naar zijn Chandos Anthem over deze psalm. The Lord is my light and my salvation. Handel componeerde 11 anthems voor de hertog James Bridges, een van de rijkste mannen van Engeland in die tijd. Hij bezat een eigen orkest en een prachtige kapel. En hij vroeg toen aan Handel om een aantal composities te schrijven die dan in zijn kapel konden worden uitgevoerd. En zo zijn deze 11 anthems ontstaan. In Ecclesia het 10e anthem. Psalm 27, The Lord is my light and my salvation.

Dat was Händels Psalm 27. U hoorde Ian Partridge, het koor de Sixtine, onder leiding van Harry Christophers. We blijven in Engeland, want we gaan nu naar Psalm 27 van John Rutter. The Lord is my light and salvation. Deze woorden blijven voor hem altijd kaarsrecht overeind staan. Ondanks het tragische verkeersongeval dat zijn 19-jarige zoon Christopher kort na de opname is overkomen. Trouwens, Rutter schreef dit werk op verzoek van een vriend. Deze was muziekdirecteur van de Duke University in het Amerikaanse North Carolina. Als AIDS-patiënt wist hij dat zijn leven ten einde liep en dat juist de woorden van deze Psalm 27 hem altijd bijzonder veel troost heeft gegeven. The Lord is my light and salvation. U hoort Polyphony onder leiding van Stephen Layton.

We zijn Ecclesia begonnen met Psalm 27 uit Nederland en Engeland. We eindigen ons programma met Psalm 65 uit Nederland en uit Duitsland. Psalm 65, de versen 1 tot en met 6 uit de Nieuwe Berijming. U hoort samenzang vanuit de Joriskerk van Amersfoort aan het orgel Peter Sneep.

Psalm 65 vanuit de Joriskerk van Amersfoort. We gaan de grens over en gaan naar Johann Sebastian Bach. Wij beginnen met een preludium en fuga in D, Bachs werkenverzeichnis 554. U hoort de Engelse organist Simon Preston.

Toen Johann Sebastian Bach in Leipzig werkzaam was, kreeg hij regelmatig de opdracht van het stadsbestuur cantates te schrijven voor kerkdiensten die in het teken stonden van de installatie van een nieuw stadsbestuur, ook wel de raadwekselcantates genoemd. Zo'n cantate is BWW 120, Gott, man lobe dich in der Stille zu Zion, met de inleiding van Psalm 65. Zion beeldt de overheid uit, die wordt geprezen als een veilige schuilplaats. Onderwerpt u met grote dankbaarheid deze overheid. De cantate begint met een alt-aria, gebaseerd dus op Psalm 65, vers 2. U komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. Ik wil u ook nog het tweede deel laten horen. Jauchzet ihr erfreuten Stimmen, steiget bis zum Himmel auf. Juich, verheugde stemmen, reis op naar de hemel. Loof God in zijn heiligdom en verhef zijn roem. Zijn goedheid, zijn ontfermend gemoed houden nooit op.

De eerste twee delen uit Kantate BWW 120, Gott man lobe dich in der Stille van Johann Sebastian Bach. U hoorde Ingeborg Dans en het Collegium Vocaal uit Gent onder leiding van Philip Herwegen. Nog een Preludium en Fuga van Bach, deze keer in G, BWW 558. U hoort weer samen in Preston op het Kleinsorgel van de St. John's Smith Square in Londen.

En met de Engelse organist Simon Preston zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia. Twee psalmen in deze uitzending, psalm 27 en 65. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn. Volgende zondag met een nieuwe Ecclesia. Nogmaals, bent u niet in staat om elke zondag te luisteren? Deze programma's staan ook een aantal weken op internet. U gaat naar hoifm.nl, u klikt aan Radio Gemist, of u gaat naar radio350.nl, u klikt aan de zondagprogrammering en dan het woordje Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator van het programma. En de techniek wordt vandaag verzorgd door Remco van der Maat. Na een lange zomer met veel mooie muziek doet de herfst binnenkort weer haar entree en staat al volop in de stadblokken. Het thema van ons programma vandaag luidt dan ook Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. De eerste muziek vandaag gaat ook over de herfst en komt uit de vier jaargetijden van de rode priester uit Venetië, Antonio Vivaldi. Janine Jansen hoort u op viool samen met het gezelschap Concerto Italiano onder leiding van dirigent Rinaldo Alessandrini.

Ja, u hoorde de herfststormen uit deze muziek klinken. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan heeft de zomer er nog niet genoeg van. En hebben we nog een prettige nazomer. In elk geval, Janine Jansen was de solist in de herfst uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. De eerste uit een reeks, zoals Vivaldi het formuleerde, het experiment van harmonie en inval. In goed Italiaans, il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Rinaldo Alessandrini dirigeerde zijn Concerto Italiano. Toen de opera Carmen van Georges Bizet op 3 maart 1875 in de Paris Opera Comique aan het publiek werd vertoond, leidde de openlijke erotische vrijmoedigheid van de heldin Carmen op het podium tot veel opwinding. Ja, bedenk wel, we schrijven 1875. Dat laat niet onverlet dat de stierenvechters, oftewel de toreadors, toen al de show stalen. En dat is heden ten dagen nog zo. En u herkent ongetwijfeld de prachtige muziek. De opera is nog steeds zeer geliefd. Luister maar eens naar de uitvoering van de London Festival Orchestra en Choir onder leiding van Alfred Schulz.

Dat waren de Toreadors. Die verlieten de arena na hun optreden samen met de heldin Carmen. Georges Bizet was de componist en de London Festival Orchestra waren de uitvoerende muzici in deze Carmen-suite nummer 1. Een van de grootmeesters uit het programmathema op Radio Regio Klassiek vandaag is zonder enig twijfel Ludwig van Beethoven. Tot een van de onverslijbare composities van zijn hand hoort zeker zijn 9e symfonie, met als ondertitel Ode aan die Freude. Het navolgende muziekstuk dat u gaat horen is met recht legendarisch te noemen. Muziekrecensenten schreven dat het een zeer gedenkwaardig concert in Berlijn was, waar deze opname uitstond. De West-Eastern Orchestra, bestaande uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici, vertolken dan ook het Ode aan de Freude in het culturele en politieke hart van Duitsland. Onder de bezielende leiding van Daniel Barenboim hoorde u de symfonie nummer 9 van Ludwig van Beethoven.

Zo kan het dus ook. Een orkest dat bestaat uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici vertolken de vrede in het koor Ode aan die Vreude uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Daniel Barenboim dirigeerde de Eastern Divan Orchestra. Het strijkkwintet in C, Deutsch 956, behoort tot de allerlaatste composities van Franz Schubert. Waarschijnlijk heeft hij een uitvoering van het werk zelf niet meer kunnen horen. Wij prijzen ons evenwel gelukkig dat wij wel kunnen genieten van deze compositie. Luister maar eens naar het wereldberoemde Emerson String Quartet met als icoon Mstislav Rostropovich die de tweede cello besteelt. Even lekker achterover zitten en genieten.

Mstislav Rostropovich was de solist op cello bij het Emerson String Quartet in het Adagio uit het strijkkwartet in C, Deutsch 956 van Franz Schubert. Een van de vele opera's die Georg Friedrich Händel tijdens zijn leven heeft geschreven was Ariodante. Het werk dat hij in 1735 componeerde was tot voor kort ten onrechte verwaarloosd, maar prijkt sinds halverwege de jaren 90 op het repertoire van vele operagebouwen in de hele wereld. De titelrol was geschreven voor de castraat Giovanni Carestini, heeft een aangrijpende aria, Chiesa in Vida in Grondo Aldruno. En juist naar deze aria gaat u nu luisteren in het programma Radio Regio Klassiek. De beroemde sopraan Anna-Sophie van Otter hoort u in de titelrol en Mark Minkowski dirigeert zijn Les Musiciens du Louvre samen met het koor van de Musiciens du Louvre.

Ja, dit was de aangrijpende aria Scherza in Sfida uit de opera Ariodante van Georg Friedrich Händel. En die werd uitgevoerd door de sopraan Anne-Sophie von Otter. Die werd begeleid door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Tijd nu nog in het programma Radio Regio Klassiek voor een eerbetoon aan de op 6 december 1960 overleden beroemde Roemeense pianiste Clara Haskiel. Mozart's pianoconcert nummer 23 K488 wordt op magistrale wijze door haar uitgevoerd, zoals u zelf zult beamen als u naar het Allegro assai gaat luisteren uit dit pianoconcert. De Wiener Philharmoniker staat deze maal onder leiding van Paul Sacher.

Ja, met het Allegro assai uit het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door de onvergetelijke Clara Haskell, begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Paul Sacher, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van ons programma Radio Regio Klassiek, dat vandaag als thema had Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. Dank voor uw aandacht, luisteraars. En natuurlijk Remco, hartelijk dank voor zijn technische ondersteuning. Hopelijk luistert u ook volgende week weer. Aan het begin van onze uitzending hoorde u uit de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi de Nederlandse violiste Janine Jansen. En we besluiten met de bewerking van ditzelfde beroemde muziekstuk in een modern jasje, geschreven door Max Richter, die zelf de keyboarder speelt, en Daniel Hope, die speelt de viool. De Concerthaus Kammerorchester Berlin, onder leiding van Andrea Ridder, die begeleiden ze. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders, gepresenteerd door Stefan Severin. Ahmed El Salamouni is een Duits-Egyptische akoestische gitarist die zich gespecialiseerd heeft op Braziliaanse muziek. Nou, dat is een merkwaardige combinatie van factoren, nietwaar? De man leeft in München en is inmiddels bekend over de hele wereld. En terecht, zijn muziek mag er wezen. U heeft zojuist geluisterd naar zijn nummer Rio van zijn album Rio Rhythms uit 2020. En dan gaan we verder met Sierra Hull, een bluegrass gitariste en mandolinespeelster van zeer hoog niveau. Ze werd geboren in Tennessee en bekwaamde zich op 8-jarige leeftijd al op de mandoline. Daarna zingt ze natuurlijk. Gaat u luisteren naar de song The Hard Way van haar album Secrets uit 2008.

De Marokkaans-Duitse oud-artiest Alaou Zouiten heeft ons geleerd dat er ook op de eeuwenoude traditionele Arabische luid de oud heel goed moderne jazz gespeeld kan worden. Hij doet dat dan ook voortreffelijk, zoals u zult kunnen vaststellen wanneer u het nu volgende nummer hoort, getiteld Last Dreams van zijn album Talking Oud uit 2015. Nu ja, traditionele Arabische muziek die op de oud gespeeld wordt, heeft eigenlijk altijd al iets jazzy-achtigs gehad. Zij het niet op de manier zoals we dat in het Westen gewend zijn, maar geïmproviseerd werd er in de stijl van het Midden-Oosten volop. Dat wel.

Het wordt weer eens tijd om een legendarische jazzzangeres op te voeren in Oud-Hollands. En dat doen we met een van de grootste onder de grote, namelijk Billie Holiday. Die haar plaatsje in het pantheon van onsterfelijke muzikanten verdiend heeft. U hoort het nummer Detour Ahead, dat

Derek Gripper is een klassieke gitarist uit Kaapstad die gespecialiseerd is in de Kora-muziek van Mali, zoals hij dat arrangeert voor de akoestische gitaar. Samen met Kora-speler Balake Sisoko heeft hij een album gemaakt dat de heren naar zichzelf vernoemd hebben. Het kwam uit in 2024. Luistert u naar het nummer Kochi van die plaat.

Eigenlijk is de Britse zangeres Laura Marling voornamelijk georiënteerd op folk, of folkpop als u wilt. Maar ze heeft samen met producer en mixer Mike Lindsay een paar platen gemaakt die moderner en dus wat minder traditioneel klinken. Het tweede album van dit duo heet Animal uit 2021 en daarvan hoort u nu het nummer We Cannot Resist. Eerlijk gezegd heb ik toch wat meer met de folksy Laura Marling, maar vooruit, de zon kan ermee door.

De Hongaarse vroegmoderne componist Béla Bartók, die een grote invloed heeft uitgeoefend op de klassieke muziek van de 20e eeuw, staat als pianist vooral bekend als iemand die er behoorlijk op los kon timmeren. Hij gebruikte de piano eigenlijk meer als een soort drumstel. Dat hij toch heel wat subtieler en gevoeliger kon componeren, bewijst hij met het Adagio Religioso uit zijn derde pianoconcert. Het wordt hier uitgevoerd door de Amerikaanse pianist Sima Bateau en het Deutsche Symfonieorkest Berlin onder leiding van Christoph Eschenbach. En de opname is uit 2024.

Mara Aranda uit Valencia heeft zich gespecialiseerd in de Sefardische Joodse muziektraditie van de late middeleeuwen. En dan vooral daar waar die beïnvloed is door de oude christelijke muziek. Ze brengt dus een aantrekkelijke fusie en doet dat op grootse wijze. Ze is inmiddels al wereldberoemd. Maakt u kennis met dit fenomeen met het nummer El Carnesero Miracli van haar album Sefarad en El Carazon de Grecia, waarop ze de Sefardische muziek uit Griekenland brengt.

Nou zal niet iedereen van accordeonmuziek houden, maar wacht maar totdat u een echt goede bespeler van dit instrument hoort. David Munnally uit Ierland is zo iemand en hij brengt een knappe mix van traditionele Ierse klanken en composities van eigen hand. Met An Carraigh-Kinn, ons afsluitend nummer van deze uitzending, afkomstig van zijn plaat Swing uit 2001, zult u mogelijk uw mening over accordeonmuziek moeten bijstellen. Gaat u ervan genieten.

0: 25 euro per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
5: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
6: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1732 uit onze 34e jaargang nog steeds. Zoals u van ons gewend bent, hoort u ook vanavond weer de nodige nieuwigheden op het gebied van symfonische en progressieve rock en direct verwante stijlen daaraan. En daarnaast hebben we ook nog wat nieuwtjes en concertupdates. We hebben nieuwe muziek van Dim Gray, het Noorse tot duo uitgedunde band. Die brengt een nieuw nummer als voorbode op een album dat pas in 2028 verwacht wordt. We hebben ook Calix Electrisca voor u. Met nieuwe muziek. Peter Hamel komt voorbij. Uit Israël hebben we Telegraph. En straks in de tweede uur hebben we ook nog meer muziek van Exploring Birdsong. Waar we onlangs ook al aandacht aan hebben besteed. Daarnaast staan we stil bij het 30-jarig bestaan van het 4e album van Porcupine Tree. En gaan we terug naar het debuut van Emerson, Lake & Palmer. En die groep die baseerde zich nogal vaak op klassieke muziek. En we laten ook een stukje horen van een klassiek werk waar een nummer van Emerson, Lake & Palmer's debuut op gebaseerd is. We hebben ook slecht nieuws helaas. Leap Day is echt een vriend van ons programma. U heeft ze misschien wel gezien bij een jubileumuitzending van ons live. Er is een ernstige ziekte bij een van de bandleden, waardoor de activiteiten van de groep on hold zijn gezet. Wij steunen ze met het draaien van muziek, in ieder geval van Leap Day natuurlijk straks in de tweede uur. En we hebben natuurlijk een nieuw album van de maand, maar daar hoort u straks meer over. Eerst gaan we beginnen met onze eerste nieuwe release van vanavond. En dat is ook een veteraan. Dat is Rick Wakeman met zijn English Rock Ensemble. En hij heeft een opvolger gemaakt van het album The Red Planet van een jaar of 6 geleden. En dat heet Return to the Red Planet. Het is niet de eerste keer dat hij een eerder gemaakt conceptalbum nog een keer bezoekt. Want zijn tweede soloalbum in 1974 was Journey to the Center of the Earth. En dat kreeg niet zo heel lang geleden. Hoewel ook alweer in 1999 een vervolg met Return to the Center of the Earth. Maar nu is het dus een veel sneller vervolg. En als je de versie koopt waar ook een Blu-ray bij zit, dan is er ook een lange studio documentaire bij te vinden met interviews met de leden en natuurlijk ook met Rick Wakeman. En dan kun je uit afleiden dat de sfeer erg goed was en dat het een fantastische studio is. Mooi geoutilleerd ergens in het Britse landschap, ergens tussen de velden. En dat heeft bijgedragen aan het feit dat iedereen zeer geïnspireerd was. En we gaan muziek draaien van Return to the Red Planet. En het eerste wat we gaan beluisteren is Noctis Labyrinth.

Return to the Red Planet is het nieuwe album van Rick Wakeman en zijn The English Rock Ensemble. En dit was Noctis Labyrinthus, een van de nummers van die plaat. En natuurlijk slaan alle titels op landschappen op de planeet Mars, want dat is natuurlijk de Red Planet. Op één nummer na, daar komen we zo nog op. Ik zei net al van er is een versie met een Blu-ray erbij. Daar staat een Dolby Atmos en een DTS mix op. Dus dat is voor de mensen die daar de apparatuur voor hebben, zeker het aanschaffen waard, want je hoort zeker de core samples, die hoor je helemaal om je heen en dan voel je helemaal in de muziek te zitten. En de groep die heeft toch wel een beetje een schop onder zijn achterste gehad met het krijgen van een nieuwe drummer een paar jaar geleden alweer. Adam Faulkner, die een kleinzoon zou kunnen zijn van Rick Wakeman qua leeftijd, denk ik. En die heeft toch de rest van de band, waarin onder andere Lee Pomeroy op bas en natuurlijk ook gitarist Dave Colquhoun op gitaren zit, opgezweept tot meer inspiratie misschien wel. Er is ook een nieuwe zangeres betrokken bij de plaat, Molly Marriott. En dat is inderdaad de dochter van de beroemde Steve Marriott. En zij is ook te horen op het laatste nummer dat we gaan draaien. En dat is het enige nummer dat niet een titel heeft die te herleiden is naar het landschap op Mars. Het heet Life on Mars, of tenminste het heet Bowie's Vision. En dat heeft natuurlijk rechtstreeks een link met Life on Mars van David Bowie. David Bowie is een artiest waar Wakeman veel mee gewerkt heeft. Zeker in het begin van de jaren 70 was hij ook veel van zijn nummers te horen. We gaan luisteren naar Bowie's Vision van Rick Wakeman.

Ja, je luistert naar Xinfonia, een programma over symfonische rock. Als dat nu nog niet duidelijk is met deze pompeuze uitsmijter van Bowie's Vision op het nieuwe album van Rick Wakeman en zijn English Rock Ensemble, dan weet ik het niet meer. Return to the Red Planet heet de plaat. We gaan door met nieuws. We volgen de groep Dim Grey al sinds het debuutalbum Flown, dat een van onze albums van de maand was in 2020. En gisteren konden we zanger-toetsenist Oscar Holdorf nog aan het werk zien met Big Big Train, waar hij ook alweer een paar jaar lid van is. En afgelopen maand kwam het nieuws dat de Noorse band afscheid heeft genomen van 3 leden en dat gitarist-zanger Hakon Heuberg en de genoemde Holdorf doorgaan als duo. Er wordt gewerkt aan een nieuw album waarvoor een Kickstarter-campagne is opgezet. En als voorproefje verscheen op Bandcamp het nummer Sun in Your Eyes. Het overige materiaal moet nog wel geschreven worden en het duo is van plan noordelijke folk-invloeden duidelijker uit te lichten. Maar de evocatieve, melancholieke, filmische rock die we van Dim Grey kennen, dat blijft de basis. We mogen wel een iets donkerder en rauwere plaat verwachten dan we in het verleden van Dim Grey gewend waren. Al dus de omschrijving op de Kickstarter website bij deze campagne. Dit nieuws is een mooie gelegenheid om weer eens muziek van Dim Grey onder de aandacht te brengen. En dat doen we dan uiteraard middels dat nieuwe nummer Sun in Your Eyes, Dim Grey. En het lukt even niet om hem meteen in te starten. Het is natuurlijk ook een nummer wat van Bandcamp komt. We hebben het niet op cd in de studio. Zoals gezegd, gisteren hebben we de helft van Dim Grey nog aan het werk gezien in Uden. En de dag daarvoor was de groep Big Big Train ook te aanschouwen in Zoetermeer. En we konden genieten van Big Big Train op de top van hun kunnen. Het was echt een en al muzikaliteit wat we over ons heen kregen. En ook Oscar Holdorf, die liet zowel vocaal als zeker ook met zijn toetsinstrumenten horen wat hij kon.

En u luisterde naar Dim Gray, ging dus even wat mis met het instarten. The Sun in Your Eyes was dat. En het is een voorbode op een nieuw album. U kunt nog meedoen aan de Kickstarter-campagne. De website, de link daarnaartoe vindt u natuurlijk op onze website symfoniaradio.nl. En dan kunt u helpen om dat album te financieren dat in 2028 verwacht wordt. In mei kwam een titeloze alleen op LP en als stream te beluisteren debuut van Calix Electrica uit. En deze Zweedse band bestaat uit onder andere Johan Drauge op zang, keyboards en drums en voormalig Liquid Scarlet muzici Joel Lindberg op bas en Olaf Andersson op gitaar, klarinet en zang. En de muziek die wordt op Bandcamp omschreven als het muzikale equivalent van William Turner's klassieke landschapsschilderij Dido Building Carthage. En daarnaast verwoorden de teksten de levens van gebroken zielen in een afbrokkelende beschaving, zoals in T.S. Eliot's The Wasteland. Helaas worden de teksten in het Zweeds gezongen, maar gelukkig is de muziek uitermate beeldend. Zo worden symfonische en bombastische aan de muziek van Anglagard verwante passages afgewisseld met dromerige van fluisterzang en akoestische gitaarakkoorden voorziene folky ballades. En psychedelische reminiscenties aan het oude Pink Floyd oproepende spanningsbogen, inclusief monotoon gedeclameerde praatzang, werken daarnaast toe naar classic rock en proto-prog climaxen, vol orgeluitbarstingen en gierende gitaarsolo's. En de overeenkomsten met een Zweedse crime noir soundtrack worden daarbij versterkt door constant zoemende, pruttelende analoge synthesizers en unheimische klanken van al dan niet gestemde percussie-instrumenten en echoende elektrische piano-aanslagen. En de aan Genesis en Steve Hackett herinnerende lyrische gitaarsolo van Dagens Drum om Natten, wat betekent nachtelijke dagdroom, en een elegante mini-moog-solo in Alt vir Harkvar, alles wat we nog hebben, bieden echter enige ontspanning. En het intrigerende Calix Electra zit derhalve net zo ingenieus in elkaar als het gehaakte hoesontwerp. We draaien van deze plaat de twee genoemde nummers. En we gaan er nu naar luisteren naar Calix Electrica.

U hoorde het nummer Alt wie Harkvar en dat is Zweeds voor alles wat we nog hebben. En daarvoor hoorde u het in het Nederlands Nachtelijk Dagdroom hetende nummer van Kalix Elektriska. En de plaat die heet ook zo, zijn eigen beheerproductie. Het is alleen op LP of stream te krijgen. Kijkt u voor de details op symfoniaradio.nl. Het lijkt misschien dat we lang hebben moeten wachten op een nieuw soloalbum van Peter Hamill. Maar dat komt misschien omdat er ooit een tijd was dat de releases van hem of van zijn band Vandergraaf Generator over elkaar heen buitelden. Toch valt het wachten wel mee als je bedenkt dat in 2023 er nog heropnamen verschenen van zijn voor het failliete Enigma-label gemaakte platen van eind jaren 80 en begin jaren 90. En in 2021 zag In Translation het licht. En dat coveralbum volgde op de hielen van een originele samenwerking met Amorphous Androgynous en zelfs twee met Isildur's Bane, met ook allemaal nieuw werk. Sommigen dachten dat het om een restjesalbum zou gaan, die nieuwe plaat die nu verschenen is. Omdat Esoteric Antenna, zijn nieuwe label, de plaat had aangekondigd met de mededeling dat er materiaal op staat van tussen 1991 en 2026. Maar Hamill nuanceert dat in interviews. Want twee nummers zijn gebaseerd op, naar eigen zeggen, experimentele instrumentals van zo'n 35 jaar oud. Extra lagen en gezongen teksten zijn veel recenter toegevoegd. En de rest van de nummers zijn ook veel recenter. Wel kun je stellen dat het album behoorlijk tijdloos klinkt. Want nauw aansluitend bij het solowerk dat hij sinds Vandergraaf Generator in 2005 weer bij elkaar is uitbracht. Dus echt solo, zonder gastbijdrage. Nou, er is er toch eentje op deze plaat, The Wheels. Daaraan werkt Saro Cosentino mee, de Italiaan waarmee in het verleden ook al een paar keer samen heeft gewerkt. En alles klinkt verder typisch zoals we dat gewend zijn van de soloplaten van Hamill. En het meest proggerichte nummer is misschien nog wel het openingsnummer For a Rainy Day, gezien het feit hoe het gearrangeerd is. En dat nummer hebben we dan ook uitgekozen van Tears in Time, de nieuwe Peter Hamill.

En na de muziek van Peter Hamill, het nummer For a Rainy Day van zijn nieuwe album Tears in Time, hoorde u Telegraph. Het is alweer 8 jaar geleden dat Mirror verscheen, het debuut van Telegraph, uit Tel Aviv afkomstig. En die plaat was in fysieke vorm al snel uitverkocht en is al jaren alleen nog als download verkrijgbaar. En de Israëliërs toonden zich op meer zwaar schatplichtig aan het jaren 70 geluid van met name Camel en Caravan. En nu is er inmiddels Topography of a Mind, een opvolger met 4 lange nummers verschenen en Camel blijkt opnieuw een groot invloed. Luister maar naar het heerlijke orgel en overige keyboardwerk op bijvoorbeeld het album openende titelnummer dat duidelijk de Pete Barden school volgt. En daarbij komt nog het mooie slepende gitaarspel en de speelse ritmesectie waarbij we het flitsende spel van drummer Avi Barak nog even apart willen prijzen. En u luisterde net naar het tweede nummer van de plaat, Field of Fate Memory. En dat refereert met onder andere het psychedelische flanger effect op de zang aan Camel's Airborne. En daarnaast is er ook pulserend baswerk te horen. Dat is vooral ook te horen in het nummer daarna, Valley of Delirium. En dat ademt dan weer meer de sfeer van Pink Floyd's Animal. In het slotnummer Somewhere Along These Lines is er meer het Floyd van begin jaren 70 te horen. Hoewel Camel ook hier nooit ver weg is in de sound. En het alles overziend is Topography of Mind een zeer afwisselend album te noemen. En daarmee opnieuw een goede beurt voor deze groep uit Tel Aviv, Telegraph dus. En wij gaan straks in de tweede uur een nieuw album van de maand presenteren. En ik ga u vastplakken dat dat een Nederlands product is. En we hebben daarnaast ook muziek van Emerson, Lake & Palmer, ook weer uit de jaren 70, uit begin jaren 70. En helaas is er slecht nieuws rond Leap Day. En daar zullen we ook zeker stil bij staan straks in de tweede uur. Dus blijf luisteren naar Symfonia. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl. Gevonden.
10: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
11: Delta FM met het nieuws.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
7: Bent u terug bij Symfonia? Nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische rock en pop en verwante stijlen zoals AOR, art pop, jazz rock, post rock. Het kan allemaal voorbij komen in Symfonia op Delta FM. En in dit uur hebben we bijvoorbeeld nog muziek van Porcupine Tree. Want een van de albums van deze groep heeft afgelopen week 30-jarig jubileum gevierd. Daarnaast hebben we de groep Automatic Man voor u. En we hebben een nieuw album van de maand. En dat komt van de Nederlandse groep A Liquid Landscape. Die voor het eerst in behoorlijk lange tijd weer van zich liet horen. En we hebben vreselijk nieuws helaas te melden rond Leap Day. Komen we later op terug. We ondersteunen de groep door muziek van ze te draaien. We beginnen eerst met Exploring a Birdsong. En van deze groep hebben we een paar weken geleden al muziek gedraaid. Van Every House We Built. En dat is het eerste echte album dat van deze groep uitkwam. Nadat er eerder al twee EP's verschenen waar een behoorlijke lange tijd tussen zat. Waaruit blijkt dat deze groep echt voor kwaliteit gaat ten opzichte van kwantiteit. En de muzikale lijn van de tweede EP die is met name voortgezet op Every House We Built. De songs zijn nog iets compacter geworden. Tegelijk nog steeds zeer melodieus. Maar wel voorzien van vele interessante vondsten en wendingen. En centraal staat de prachtige stem van Lindsay Ward, die ook regelmatig in oneindig lijkende harmonielagen wordt ingezet. We gaan luisteren naar nog een nummer van Every House You Build en het heet You Like It Best When It Hurts, een van de stevigste nummers van de plaat.

niet geheel exemplarisch voor het hele album, dit nummer van Exploring Birdsong. Want dit nummer, You Like It Best When It Hurts, had halverwege zelfs nog even een Meshuggah-achtige break. Every House We Build heet dus het nieuwe album. Het eerste echt volledige album van Exploring Birdsong. Wij gaan door met wat conceptnieuws voor u. We hebben wat nieuwe toevoegingen. Queensryche, natuurlijk de groep zonder Jeff Tate, want die is er al een tijd uit. Met Ambush in het voorprogramma is op 7 december in 013 in Tilburg te aanschouwen. En op 13 december kunt u ook in Tilburg naar Moving Pictures, een Rush tribute die het 50-jarig bestaan van 2112 viert. En die groep die komt ook in Zoetermeer trouwens in diezelfde tournee. En dan een bijzondere aankondiging afgelopen week. Eddie Jobson's UK Revisited komt ook naar Europa. En daarin vinden we naast Jobson ook Mark Bonilla, Alex Maciacek en Marco Minneman. En de support wordt gevormd door Chris Jobson. En dat is inderdaad Eddie's zoon, die trouwens meer alternative rock-achtige muziek maakt. Twee concerten in Nederland. 25 januari volgend jaar in Tilburg 013. Dus op maandag en de 26e in Poppodium Boerderij Zoetermeer. En de Australian Pink Floyd Show is op 22 februari in 013 in Tilburg te aanschouwen. En Greg Howe komt naar Nederland om een plaat te promoten die hij al een jaar of 20 geleden heeft gemaakt, maar nog nooit muziek van heeft live gespeeld. En in die groep zat in de tijd onder andere Dennis Chambers, die gaat ook mee op tournee. 22 april in Tivoli Vredenburg Utrecht en een dag later in Poppodium Boerderij Zoetermeer, 23 mei dus. En de Archive komt ook weer, en dan hebben we het wel over 8 september 2027, dat duurt dus nog 11 maanden, in de Phil in Haarlem. Dan nog een festival wat we nog niet eerder genoemd hadden. Het Rocket Festival. Ooit heette dat de Jazz Marathon in Groningen in de Oosterpoort. Het is dit jaar op 14 november. En daar vinden we onder andere het El Di Meola Ensemble. Daarnaast ook Kurt Elling en de Yellow Jackets die muziek van Weather Report spelen. De drummer Nate Smith komt. En de post-rock groep Tordoise is daar ook te aanschouwen op het Rocket Festival op 14 november. Deze week kunt u naar Band From Utopia. Een groep met ex-leden uit de groepen van Frank Zappa met onder andere Chad Wackerman en vele anderen op 5 oktober. Morgen dus in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Iets verderop komt er ook nog een concert in Oberhausen voor ons in het oosten, wat dichter in de buurt. Azimuth komt diezelfde 5 oktober naar de Melkweg in Amsterdam. En de groep Hellas met Earthtongue in het voorprogramma komt voor 4 optredens in de buurt. 3 daarvan in Nederland. 6 oktober in Paar Den Haag, 7 oktober Doornroosje Nijmegen en 8 oktober in de Hall of Fame in Tilburg. Sylvan viert het 20-jarig bestaan van Posthumous Silence. En dat wordt op 9 oktober gedaan in de Pul in Uden. En Blind Ego is dan de andere groep die ook zal optreden. Dat is natuurlijk de groep rond de gitarist van RPWL. En Vividly Frank, dat is een symfonische popband uit Brabant, die gaat de albumrelease show van The Void of Dukka doen op 10 oktober in de Pool in Uden. En een dag later op 11 oktober kunt u naar de Mike Stern Band met daarin Dennis James onder andere in Poppodium Grote Duik in Hoofddorp. En dat brengt ons nu naar het nieuwe album van de maand. En dat is band die na een pauze van bijna 10 jaar terug is, Liquid Landscape. Het derde bandalbum heet Rogue Planet en het is 4 maanden geleden verschenen bij Glassville Records. En de basis voor de band die werd al in 1999 gelegd door de broers Niels en Robert van Dam, die respectievelijk lead- en basgitaristen zijn. Samen met zanger-gitarist Fons Helder. Herder moet ik zeggen. En na onder verschillende namen en met verschillende drummers gewerkt te hebben, is Koen Speelman sinds 2007 de drummer geworden. En in 2009 verscheen er een EP. En datzelfde jaar werd er nog een contract getekend bij Glassville Records. En daar verschenen vervolgens de 2 albums Nightingale Express en The Longest Fire Known to Man. En daarna nog een EP in 2016. Maar toen bleef het dus bijna 10 jaar stil. Hoewel de groep wel flink aan de weg getimmerd had met voorprogramma's voor diverse grote bands, zoals bijvoorbeeld Anathema, Carnival en andere. En Fons Herder was in de tussentijd nog wel eventjes te horen met een andere groep in Halo. Maar nu is Liquid Landscape dus terug met muziek die zwaar leunt op wat de groep in het verleden deed, maar dan wel met een grotere link naar de alternative rock van zo rond de eeuwwisseling. En wij hebben deze plaat verkozen tot album van de maand oktober. Dus we gaan er de hele maand muziek van draaien. En u kunt trouwens ook de groep
live aan het werk zien op 20 november al in de Gelderland Fabriek in Culemborg. En op 9 januari samen met Hackberry en Perfect Storm in Vera in Groningen. Wij gaan luisteren naar het openingsduet van de plaat. Twee nummers achter elkaar. Dus Few and Far Between Part 1 en 2 van Rogue Planet van A Liquid Landscape.

U hoort de muziek van ons album van de maand oktober, Rogue Planet van A Liquid Landscape. De twee openingsnummers Few and Far Between Part 1 and 2. 20 november is de groep in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Automatic Man werd in 1975 opgericht door drummer Michael Shreve nadat hij Santana had verlaten. En de eerste muzikant die hij erbij betrok was toetsenist-zanger Todd Cochran, de voormalige kindster die destijds Bayeté werd genoemd. En tijdens de opnames van Stomu Yamashita's Go had Shreve verder Pat Thrall leren kennen. En ook die gitarist sloot zich bij de nieuw te vormen groep aan. En als laatste werd bassist Donnie Harvey aangetrokken. En het titelloze debuut uit 1976 bestond uit een verfrissende mix van funky progressieve rock, hard rock, AOR en synthesizer muziek. Nou, uiteraard stonden Shreve's drumpartijen hierbij vooraan in de mix. En Alfred Lagarde pluchtte het liedje My Pearl veelvuldig in zijn radioprogramma Betonuur. Weet u dat nog? En na enkele moeizame optredens, vooral het gevolg van de ingewikkelde, lastig live uit te voeren muziek, viel de eerste line-up echter al snel uit elkaar, met name Michael Shreve die gaf er zelf ook al meteen de brui aan. En met een nieuwe ritmesectie bestaande uit drummer Glenn Simmons en bassist Jerome Rimson werd in 1977 nog het tweede album Visitors uitgebracht, waarop we vooral op kant A de funk de overhand kreeg, maar kant B bevatte nog wel een paar nummers in de stijl van de debuut, waaronder What's Done. Toch bleek dit de zwanenzang van Automatic Man te zijn. En van Visitors

Je hoorde What's Done van Automatic Man van het tweede en laatste album Visitors dat in 1977 verscheen. En misschien is het wel het begin van een nieuwe rubriek in Xinfonia met de naam Zwanenzang. We hebben het in ieder geval zo genoemd vanavond. We blijven in de jaren 70, gaan nog wat verder terug naar de eersteling van Emerson, Lake & Palmer die in 1970 werd uitgebracht. En dat wordt algemeen beschouwd als een van de meest illustere debuutalbums aller tijden. Drie muzikanten met ieder al een redelijk grote staat van dienst als leden van respectievelijk The Nice, King Crimson en Atomic Rooster vonden elkaar in hun ongebreidelde ambitie. En nog voordat ze ook maar één concert hadden gegeven, doken ze de studio in om dat album op te nemen dat ook gewoon Emerson, Lake & Palmer heet. Het is een soort rock meets klassieke muziek meets cocktail jazz dat we voorgeschoteld krijgen met Keith Emerson's grommende Hammond en furieuze pianospel op de voorgrond, voortgestuurd door Carl Palmer's drukke drums en Greg Lake die regelmatig zijn bas met een fuzzpedaal met een van een vuige sound voorziet. Het is een ambitieus werkstuk dat echter niet helemaal geslaagd kan noemen. Vooral omdat het allemaal misschien iets te veel als los zand aanvoelt. Emerson leent driftig van allerlei klassieke, redelijk moderne componisten. Zoals bijvoorbeeld Janáček en Béla Bartók. En dat levert in het geval van die laatste nog wel een probleempje op. Want Emerson bewerkte Bartók's Allegro Barbaro tot de openingstrack van het album The Barbarian. Maar vergat wel dit te vermelden. En Bartók's weduwe kreeg daar later lucht van en nam contact op met Emerson. En sindsdien wordt over het algemeen ook de Hongaarse componist bij dit stuk vermeld als medeschrijver. En voor deze editie van onze rubriek Het Debuut koppelen wij een uitvoering van het originele pianowerk in de uitvoering van dienstlandgenoot Zoltán Kocsis aan ELP's bewerking ervan. Dus eerst zo'n 2,5 minuut lang de originele Allegro Barbaro en dan The Barbarian van Emerson, Lake & Palmer.

The Barbarian van Emerson, Lake & Palmer. En daarvoor het korte Allegro Barbaro van Bartok, waar Emerson zich op baseerde. Afgelopen week kwam Leap Day met een vreselijk bericht. Op de officiële Facebookpagina is te lezen: het is moeilijk om hier de juiste woorden voor te vinden. Onze toetsenist en dierbare vriend Gert van Engelenburg is zeer ernstig ziek. In korte tijd is er veel veranderd en het komt bij ons allemaal hard binnen. Gert wil de komende tijd samen met zijn gezin en familie doorbrengen. En wij vragen iedereen om hun rust en privacy te respecteren. Over zijn gezondheid delen we alleen wat Gert en zijn gezin zelf naar buiten willen brengen. En voor Leap Day betekent dit dat onze activiteiten voorlopig stil liggen. En over de toekomst kunnen we nu nog niet zeggen. Dank voor alle warme reacties en blijken van medeleven. En onze gedachten zijn bij Gert en iedereen die hem lief is. Aldus Leap Day. En Leap Day was tot vorig jaar ook de organisator van het jaarlijkse Northern Prog Festival. Van Engelenburg bleef als enig bandlid ook betrokken bij de organisatie van de Doorstart. Op 31 oktober is er daardoor weer een nieuwe editie. Voor het eerst in Westcourt in Leeuwarden. En Leap Day zou daar de headliner zijn, maar dat gaat dus sowieso niet door. De Facebookpagina van Northern Prog meldt dat dan ook, dat het nieuws rond Van Engelenburg ziekte als een bom is ingeslagen. En verder wordt er nog geen mededelingen gedaan over wat er op 31 oktober wel of niet gaat gebeuren. In ieder geval is de aanleiding treurig. En wij als Symfonia wensen Gert en de familie ook alle sterkte toe de komende tijd. We willen graag muziek van Leap Day draaien als, als ondersteuning daarvan. En wij gaan terug naar het album From the Days of Deucalion Chapter 2 en draaien daarvan het slotnummer Ancient Times Reprise, met onder andere een zeer fraaie gitaarsolo van Eddie Mulder. Leap Day.

0: En na Ancient Times van Leap Day dat we draaiden ter ondersteuning van de groep wegens de ziekte van Gert van Engelenburg, draaiden we muziek van Porcupine Tree, het nummer Intermediate Jesus van Signify. En dat deden we niet voor niks, want afgelopen woensdag 30 september was het exact 30 jaar geleden dat Porcupine Tree's vierde studioalbum Signify verscheen. En het is zowel het begin als het einde van het tijdperk. Enerzijds is het het laatste studio-release die Porcupine Tree uitbracht bij het in psychedelica gespecialiseerde label Delirium Records. Anderzijds is het ook de eerste plaat die Porcupine Tree echt helemaal als band opnam. Dus frontman Steven Wilson met bassist Colin Edwin, toetsenist Richard Barbieri en drummer Chris Maitland. De groep speelde al wel een aantal jaren live in die bezetting, maar in de studio was het er dan toe toch voornamelijk een solo project van Wilson met hier en daar gastbijdragen. En een deel van Signify vond zijn basis in groepsimprovisaties die opgenomen zijn in 95 en 96. En muzikaal horen we dan ook echt een brug tussen de vroege specie en psychedelische rock en het meer songmatige werk dat de albums als Stupid Dream en Lightbulb Sun zouden vullen. Voor veel liefhebbers starten hier dan ook echt een gouden tijdperk. En deze periode en zeker ook de begintijd werden overigens uitgebreid belicht in de tournee die Void 35 onlangs deed. Met daarin de voormalig Porcupine Tree bassist Colin Edwin. Onlangs was dat nog in ons land te aanschouwen op diverse plaatsen. En met Intermediate Jesus van Porcupine Tree komen we zo aan het eind van deze uitzending van Symfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Beuk en Maurice Dam. En u kunt alles over deze uitzending natuurlijk nalezen op symfoniaradio.nl. U vindt ook de links naar de diverse artiesten daar en andere interessante sites. En vooral ook een link naar de Radio 350 pagina waar een gemiste mogelijkheid is. En u kunt daar vele uitzendingen uit het verleden van Symfonia van de afgelopen jaar nog terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina, daar kunt u ons liken. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ah!
1: Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur.
8: 10 uur.
9: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
10: En je weet wat er speelt.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
10: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reije Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Op 22 september stond de zon recht boven de Evenaar, duurde dag en nacht even lang en is dus de astronomische herfst begonnen. Althans, op het noordelijk halfrond. Daarom zullen alle nummers die ik vanavond zal laten horen op de een of andere manier betrekking hebben op de herfst of de herfstmaand september. Zo ook het volgende nummer. De bekende compositie van Maxwell Anderson en Kurt Weill. September Song, die in 1938 werd geïntroduceerd in de Broadway musical Knickerbocker Holiday. U hoort trompetist Chet Baker in gezelschap van Kenny Burrell, gitaar, Paul Chambers, bas en Connie Kay, drums met September Song.

Chet Baker met September Song. Nog zo'n bekende herfstsong is September in the Rain. Het nummer werd bekend door de film Melody for Two, waarin het werd geïntroduceerd. De muziek werd geschreven door Harry Warren en de tekst is van Al Dubin. U hoort zometeen de uitvoering van Oscar Peterson met ondersteuning van bassist Ray Brown. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September in the rain.

September in the Rain, in een uitvoering van Oscar Peterson. Herfst wordt ook wel beschouwd als een van de moeilijkste rijmwoorden in de Nederlandse taal. Een knappe poging van de in 2015 overleden Zwitserse Nederlander Dr. Anders P. over de winter, is de volgende. De buren waren grimmig, zijn ouders diep gegriefd en onder zijn collega's was hij ook al niet geliefd. De oude juffrouw Zomer, baas Voorjaar, meester Herfst, ze riepen driewerf schande, juffrouw Zomer het driewerfst. Ook knap is de uitvoering van het nummer Early Autumn door saxofonist Ben Webster samen met het orkest van Rolf Burns. Het werd opgenomen op 9 september 1955 in de Fine Sound Studio in New York. Early Autumn.

Dat was Ben Webster met Early Autumn. Dan het nummer Autumn Leaves. Oorspronkelijk een Frans chanson met de titel Les Feuilles Mortes. In het Nederlands is dat De Dode Bladeren. De tekst is in 1945 geschreven door de dichter Jacques Prévert. En de muziek is van Joseph Cosma. In 1946 introduceerde de Franse zanger en acteur Yves Montand het lied in zijn film Les Portes de la Nuit. Wij gaan luisteren naar de interpretatie van Cannonball Adderley, altsax, Miles Davis, trompet, Hank Jones piano, Sam Jones bass en Art Blakey drums. Afkomstig van het vreselijk mooie album Something Else, Autumn Leaves.

U hoorde Cannonball Adderley met Autumn Leaves, of zoals de oorspronkelijke Franse titel luidt, Lefuie Morte. Soms is er in het najaar sprake van een zogenaamde Oude Wijvenzomer of Sint-Michielszomer, of zoals dat in het noorden van Amerika wordt genoemd, Indian Summer. In het Frans spreekt men dan van

Joe Dassin en Chet Baker met achtereenvolgens L'été Indien en Indian Summer. Het volgende nummer draagt eenvoudigweg de titel September en is een compositie van de Nederlanders Letitia van Krieken en Pascal Vermeer. Die laatste is ook de drummer van het Lewinsky-kwartet dat verder bestaat uit Arno Krijger, Hammond Orgel en Rolf Del Vos, saxofoon. En voor de gelegenheid aangevuld met gitarist Anton Goudsmit. Met z'n allen, bij elkaar, goed voor een fris, vrij onorthodox geluid. Luister maar naar September.

U hoorde de Modern Jazz Quartet met een compositie van vibrafonist Milt Jackson, Autumn Breeze. In zo'n compilatie over de herfst mogen Louis Armstrong en Ella Fitzgerald natuurlijk niet ontbreken. Hier zijn ze met Autumn in New York.

Als laatste vanavond van nummers die betrekking hebben op de herfst of de herfstmaand hoort u Dave Brubeck met zijn eigen compositie September in Washington. Het kwartet bestaat verder uit Paul Desmond alt sax, Eugene Wright bass en Joe Morello drums.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night, die in het teken stond van de herfst en de herfstmaand september. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van saxofonist Johnny Griffin. Jazz is music made by and for people who have chosen to feel good in spite of conditions. Voor nu of straks wens ik u wel welterusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning